Misschien van Marieke. Waar is jij dan nou? Je cute, cute hakkel. Ooit opgehouden. Ik mis nog je oor. En ik zing voor jou een song. Marieke, kiki.

Die blauw water leeg achter mij, die blauw water leeg voor aan mij. Wonder of je weer, hoeveel die liefde binnen mij, je karkas, mijn hart, zo schreef. In tube stil blij.

En die tijd is zo'n 6:05. En ik zeg bye, dankie. En morgen voor allemaal wat ze allemaal keer. Kom eens kijken hoe daar zo. James, Lionel, Fabian, Jock, Neil is daar zo. Vape Daddy, ja, goeiemorgen. Philip is ook daar. Morgen, Philip. Ik hoop je te lekker naar weg gaan. Ik hoop het gaat goed daar met jou. Siabonga, also there. Thank you very much. A lot of people have joined us this morning. And it's going to be a good day. Yeah. If I start my day with all you wonderful people, then obviously it's going to be a nice day. Yeah, good morning, South Africa. Yeah, something in that line. Yeah, switch van die hart. Antoni is ook daar. Antoni Venter, goeiemorgen. Morgen jullie. Lekker jullie som te scan. Ja, ons gaan gauw kyk na die, ons gaan kyk na die weer, maar ons moet nou eerst gauw net die litte daar loskry. Nou, ek weet nie of jy nou al op is nie, en of jy nou al die daar de kopie sabbe lijf in het nie, ek het dan seker nou my tweede kopie hier by my, ja, cheers, morgen, en ja, jy lyk aan baie mooi vir ochtend, ne, een kopie koffie, ja, en dan sal ons, ja, ons moet eerst die lijf bykie loskry, of jy nou daar nie, onder die dovijne nog le, kan jy dat nou maar toon beweeg, arm, vinger, ja, iets beweeg, op die maat van die muziek, of as jy dat nou lust is om met die bed uit te spring, net soos die jong mense wat nou vol energie is, jy weet het, as ek nou maar kyk, hier na die videoclips en YouTube, weet jy, van die mense, weet, hulle spring uit die bed uit, jy het nou hardloop, jy het, hulle maak my moeg, so vroeg het die ochtend, in elk geval, jy kan ook nog so doen, en ons doen dit saam met ACDC, Whole Lot of Rosie.

0: AC/DC, Whole Lotta Rosie. Ja, dat was vrijgesteld in 1977. Ja, Neil Sinonet, dat is hij gaan jou definitief wakker maken, hierdie song. Maar dat is een nice song, dat is een bye bye nice song om een maandag mee te beginnen. Ja, wat sê julle?
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: And a good morning to Junior as well. Junior, hello, goeiemorgen. Coco is ook daar. Coco Chanel of Coco wat jy in die koekies gooi? Coco, ja, Coco, morgen, morgen, jylle. En ja, so dit was dan nou daai ene gewees om ons wakker te kry. En ons gaan nou nader beweeg daar na die weerkantoor toe, want ons gaan een bykie gaan kyk, wat gaan aan ons weer? Het is een bykie gereen hier by ons, so 3 druppels geval, dat 60% voorspel vir die naweek. En ja, al 60 druppels in ons jaar geval, nie, rest nie. Ja, so een bykie reen geval, maar het is nie koud nie, ek moet sê, nie koud nie, dit was ook nie koud toe het gereen het nie, alhoewel ek was te bezig en achterkom of dit koud te warm is nie. Maar ja, dit voel vir my, dit voel vir my asof die seisoene bezig is om te draai. As ek nou maar kyk na die al die bome in ons omgeving, kan jy glo, daar is al bloeisels aan. En betuig van die vruchtebome dra vruggies. Het? Ja, ja. Nee, die seisoene is definitief bezig om te verander. Kom ons gaan kyk gou-gou, wat sê die weerkantoor?
1: Jou stasie weer.
0: Ok, die weerkantoor, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle het geen waarskuwing uitgereik vir vandag nie. En dan kyk ons per streek. Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Gelukkig die noorde, nie die syde nie. Pretoria, minimum van 7 en een maximum van 25 graden Celsius. Johannesburg, minimum van 6 en een maximum van 21 graden Celsius. En dan Vereniging, 2 graden Celsius en een maximum van 21 graden Celsius. En Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar baie warm die Laagveld. Ja, so ken ons om ons man, he. Mbombela, 10 graden Celsius minimum, 28 graden Celsius jou maximum. Emelagleni, 9 tot een maximum van 22. Ermelo, 7 tot een maximum van 22 ook. En dan Standerton, minus 1, ja, lekker koud, tot een maximum van 23. Skukuza, 4 tot een maximum van 24. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, maar baie warm op sommige plekke. Hulle sê nie waar dit is nie, ons ontvaar Maielo, die Laagveld en die Bosveld. En dan Polokwane, 6 graden Celsius minimum en een maximum van 23. Palaborwa, 10 tot een maximum van 30. Tsanin, 7 tot een maximum van 30. Musina, 12 tot een maximum van 30. Lepelale, 4 tot 32 graden Celsius. En Mokopane, 8 tot by 29 graden Celsius. En dan beweeg ons dan naar die noordweste toe. Mooi weer en koel, Potchefstroom, Morreportch. 2 graden Celsius met een maximum van 21. Mahikeng 5 tot by 23, Rustenburg 5 tot by 24 en dan Vryburg 4 tot by 24. Lekker plek om te bly. Vrystaat, mooi weer en koud. Bloemfontein 1 tot een maximum van 20. Bethlehem minus 1 tot 18. Kroonstad 2 tot by 20. Vicksburg minus 2 tot by 16, Sasselburg 3 tot by 19, Sasselburg, jy moet die petrolprys laag hou, ne? En dan die Noord-Kaap, ochend miskolle in die noordelike kusgebied, En dan andersins mooi weer en koel tot warm en het sal koud in wees in die verre suide. Ek het te gauw gepraat, hier kom maar. Appington 6 tot by 26 grade Celsius. Hallo my Christa. En dan Kimberley 3 tot by 21, De Aar 5 tot by 19, Alexander Bay 8 tot by 18. En dan Sutherland, die beautiful, prachtige minus 4 Sutherland tot een maximum van 16. Iemand daar van Sutherland af, stief ons foto's, dat ons kan sien of die sneeuw al daar geval het. En dan die Weskaap, bewolk met ochtendmis oor die weste, andersins mooi weer en koel, cool. Kaapstad, 12 tot by 17, Verendal, 6 tot by 20, en dan George, is 9 tot by 17, en Worcester, 5 tot by 19, en Beaufort West, 5 tot by 18. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk in die ochend, andersins mooi weer en koel. Cool. Koue weer word dan in die noorde verwag. Ja, daar is nou weer die noorde. En dan Quebeca 8 tot by 19. Robertsabuque 1 tot by 19. Kugompustad 9 tot by 21. En dan Port St. John's 12 tot by 21. Mtata 6 tot by 21 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie. Goeiemorgen KwaZulu-Natal, Durban. Ochend mis ook daar langs die Noordkus en die verre suidelike binnenland, andersins mooi weer, koel tot warm. Nou ja, Durban, morgen, Priya, morgen June, 16 minimum grade Celsius en maximum van 22, Richards Bay 14 tot by 23, Pietermaritzburg 6 tot by 26 en dan Umnambiti of Ladysmith 3 tot by 23 grade Celsius. Ja, ek dink het gaan reg oor Suid-Afrika een lekker sonnige dag heen, dan so noord van Durban lyk vir my so 'n bietjie reën wat daar gaan val. En ja, ek kyk nou eers gou hierso op die weerkaart hier vir die Weskaap. Ja, het gaan so 'n bewolktheid wees met die sonnetjie wat gaan uitkom so nou en dan gaan hy skyn vanaand later hierso 6:00 se kant voorspel wel so 15% kans vir reën, maar ja, dit gaan nou 15 druppels wees in die bure se jaar vandag. Verder is daar nou nie dan verder reën nie, en dan morgen skyn die sonnetjie weer. Ja, so dis dan kyk jy dan ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: En daar is sommer vir julle nog ene gelaai. Lekker, lekker muziek. En dit was Hansie Rood Klipwerf en Peer Retief. Ja, wat daar vir ons is, het is een vatrap en een vastrap. Erik, goeiemorgen. Johan, ek het al vir jou morgen gesê. En Erik Farming Post. En ja, wie was nog daar so wat ek nog nie gegroet het nie? Ja, Wipe Daddy het ek wel gegroet. Ons al vinnig net vir Jimmy Sosa. Dank u sê vir die boskap.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir een braai.
2: Opstaantijd ontbuig op jou stasie.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Contact gerust vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Goubar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Goeiemorgen, hier kijk, Jimmy's houses en Jimmy's prices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
0: En die tijd is so 6:35. Ja, morgen, Rina Kreer is daar by ons en ek het nou iemand gesien, wie was nou nog daar so wat ek nou die naam van gemis het, maar baie dankie, gelijk het julle saam met ons keie. Ja, so ek terugkom na die webthuis is, daar is een magdom van dit. Hulle adverteer klomp van die goed. So Neil, jy is altijd maar recht, mens moet maar voorzichtig wees. As die rekenaar of my tablet of wat ook al nou, stop en sê nee, ek, I'm not gonna push it, dan moet dit nou maar so bly. Eigenlijk jammer, want ek meen, ek hou van lees. So is nog naast gewees om een paar boeken in die handen te kry, op elektronische boeken. Alhoewel een boek baie lekker is om te lees, weet, fysische boek lekker om te lees, ek hou van die papier, maar dit vat by baie plek op. Hoop, beloos te veel plek op. Nou ja, toe, kom ons gaan aan met muziek en...

0: 19 Nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus het hier die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie verskyn vandag in die Landdroshof nadat hy agter tralies deurgebring het. En die polisie het een geregtelike doos ondersoek dossier geopen na een brand in een huis in Jouwel. En Driekus Du Plessis het gisteroggend vroeg sy geveg teen Kamaru Osman in Oklahoma City uit overtuigend gewen. Goeiemorgen, dis maandag die 20ste juli en ek is Ian Miller met die CW News. Die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi en getuie Kaal, een voormalige Johannesburgse polisie beambte of metropolisie beambte, verskyn vandag in die Landdroshof in Johannesburg nadat hulle die naweek agter tralies deurgebring het. Mkhwanazi is vrydag in hegtenis geneem vir sy beweerde betrokkenheid by een diefstal van edelgesteentes ter waarde van bykans 15 miljoen rand in 2023 in Kilani in Johannesburg. Getuie Kaal, met wie Mkhwanazi een romantische verhouding was, is vroeger aangekeer. Sy het by die Madlanga-commissie getuig dat sy en Mkhwanazi die diefstal saam beplan het. President Cyril Ramaphosa sê die regering het watersekerheid tot een nationale prioriteit verklaar na die waterkrisis in Hammersdal in Gauteng. Hy het gister of eergister die gebied besoek waar een nieuwe waterbehandelingsaanleg en 57 gedecentraliseerde watervoorsieningsstelsels bekendgestel is ter herdenking van Nelson Mandela Dag. Ramaphosa sê die project is een bewys van wat bereid kan word wanneer alle vlakke van die regering saamwerk. Hy sê die regeringse waterkomitee wat op die been gebring rolspelers wat insluit vakbonde en sakesektor en ander rolspelers. Die polisie het een geregtelike doodsonderzoek dossier geopen na een brand by een huis in Jouwel in Johannesburg waar tydens die 35-jarige Romeo Katompa omgekom het. Nooddienste het donderdagochtend op die brand gereageer. Hulle het Katompa sy lichaam onder die ineengestorte dak van die huis gevind nadat brandbestrijders die vlamme geblus het. Die polisie sê voorlopige onderzoek dui daarop dat Katompa in die huis vastgekeer was. Driekus Du Plessis het gisteroggend vroeg sy geveg teen Kamaru Osman in Oklahoma City oortuigend gewen. Dit was die 32-jarige Du Plessis se eerste geveg nadat hy sy UFC middelgewigtitel verlede jaar aan Kamzat Chimaev moes afstaan. Sedertdien het Chimaev op sy beurt die titel afgestaan aan Sean Strickland na Nederland in New Jersey. Du Plessis se spoed was indrukwekkend, terwyl hy ook een aansienlike groot voordeel gehad het op die voormalige weltergewigkampioen. Ja, hy is nie baie groter as die man gewees. En die geveg is in die eenpaardige beslissing aan Du Plessis toegekend. Hy het in 'n onderhoud na die geveg dit duidelik gemaakt dat hy beplan om die UFC middelgewigtitel terug te wen. En ons sê ek vir hom baie, baie geluk. Reddingspanne het een soektocht van stapel gestuur na een 24-jarige man wat vermoedelijk verdrink het terwyl hy by Alkan Strand na by die hoofstrand in Richards Bay op die noordkus van KwaZulu-Natal geswem het. Die man was deel van een toergroep van Grayton wat aan die toernooi aan hun toernooi in Richards Bay deelgeneem het. Hy het glo saam met lede van sy groep geswem toe hy deur een seestroom meegesleur is en verdwyn het. Die woordvoerder van die Nasionale See Reddingsinstituut, Craig Lembenon, sê ondanks die omvattende soektocht is daar nog geen teken van die vermiste man nie. Hy sê die soektocht gaan voort. Die afgetrede regter Takalani Ralinga hou later vandag in mediakonferensie oor sy toesigrol oor die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDAC. Die minister van Justisie Mama Moloko Kubei heeft onlangs aangekondigd dat die oud-rechter aangesteld is als IDAC-ombud om toezicht te houden over die instellingsbedrijvigheden en om wanadministratie te bekampen. Kubei heeft gezegd dat die nieuwe toezichtrol is belangrijk, omdat dit zal verzekeren dat IDAC meer doeltreffend is en dat die instelling zijn aansprekelijkheid zal versterken. De Europese Unie heeft een verbod geplaatst op de invoer en koop van goud uit Sudan. Ambtenaren van de EU zeggen die opbrengsten uit goudverkopen wordt gebruikt om die landse burgeroorlog te financieren. Volgens de Verenigde Naties wordt meer dan de helft van Sudanse goudvoorraad elke jaar uit die land gesmokkeld. De uitvoer van chemicaliën, wat gebruikt wordt om een goudmijnbedrijvigheden naar Sudan, er is dit dan ook verbied. Intussen het leden van het Europese parlement een beroep op lidlanden gedoen om humanitaire bijstand aan die land te vergroot. En dan zo'n beetje sportnieuws. Antonelli klop vir Leclerc na die oorwinning in die Belgische Grand Prix om die titelvoorsprong uit te brei terwyl Russell uittreem. Kimi Antonelli het bo uitgekom in hun gebeurtenisvolle Belgische Grand Prix waarin sy Mercedes spanmaat vroeg moes onttrek. Kimi Antonelli het teruggekeer na glorie met die oorwinning by hun nou betwiste Belgische Grand Prix en Ferrari se Charles Leclerc nippertelik geklop het, terwyl Max Verstappen sy derde podium van die seisoen in P3 behaal het. Die Nederlander het een briljante begin gehad toe hy Antonelli op die openingsronde by Orange verbygesteek het, maar kon nie heeltemal voor die Mercedes bestuurder bly nie en het vinnig die leiding prysgegee. Terwyl Antonelli aan die voorkant vasgehou het, was daar hartseer vir sy spanmaat wat agterbly, Ferrari veral of geval het en vroeg kontak met Lewis Hamilton gemaak het, wat George Russell in die gruis laat draai het en sy wedren beëindig het met verrykende implikasie vir die titelstryd. En dan het weer ons hoofnuus, die geskorste adjunk hoof van die Kolonie Metropolisie verskyn vandag in die Landdorshof nadat hy agter tralies deurgebring het die naweek en dan die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen na brand in 'n huis in Jouwel. En kom ons nou kyk gou wat het die geldmarkte gemaak. Ja, het was maar stillerig, dink ek, die naweek. Die rand teen die dollar, R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R18.89 teen die euro, R11.55 teen die Australiese dollar, en 1 pond kos jou R22.22. En dan die Chinese yuan, R2.44, en dan 1 Russische roebel kos jou R21. En dan die goudprys het weer so'n bietjie teruggespring, en hy verhandel nou teen $4,019.95 per fyn ons. En dan die Brent 3 olie het weer opwaarts beweeg. So dit is nou nie gehelp wat ons wel op dit sit nie. Hy het opwaarts beweeg met 2,13% en hy verhandel tans teen $90.20. Daar gaan die petrol alweer. En dan Bitcoin verhandel teen $64,658.89. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring die jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Dit program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
1: En dus 10 minute na 7. Baie dankie vir almal saam, Kair Nolien, Kair ook saam met ons, baie dankie, en Kathleen, Kair ook saam met ons, morgen Kathleen, jy is seker op die stel vandag, ja, denk so, ja, morgen, lekker jy saam met ons, Kair, ons het jou al gemis vanoggend, maar ek het daarom gefriesde hoenderkie daar aan jou toegewy, vanoggend met die meelgooi.

En die tyd is so 7:47. Ek het nog net 'n berigje ontvang van foutiewe ligte, robotte. Kom ek sê gou vir jou, jy nou mooi luister. Halt weg, Viking weg, daan Elfiester Vier. Broad weg en Marine weg in Milnerton. Marine weg in Milnertonstraat, daan Lagoon Beach. Mew weg in N2 in Kailicha, Strandfontein weg in Baden-Powell, daar in Strandfontein, en dan Hindel en die R300 in Voorbrug, en dan die Oue weg in Winter Winery weg, dan Fairgrove, Eerste Laan, Imperialstraat in Beacon Valley, en dan Duinefontein en Ascension weg, dan Heideveld, en dan, ja, so die licht is alles nie werkend, hulle flits en buiten aksie, so asjeblief toch gebruik dit net as een vierrichting stop as jy daar is, moet nie kansen vat nie, moet nie oorjaag nie, ja, asjeblief toch, gebruik dit net as een vierrichting stopstraat, ja. Ja, ek weet nou nie, dit is sieker nou maar nattigheid, ek weet nie, ja, sieker nou maar nattigheid, so asjeblief toch, net mooi rij daar, asjeblief, gebruik het maar net as een vierdag en stop. En dit is so 7:48, Brothers on the Fourth Floor, I wonder how many brothers, never alone. Like

0: Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punte
1: teen. Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Waardoor ons wereldwijd.

Afrika nie. Verkeerde woorde, die pryse begin styg, stadig begin styg op die rug van die Amerikaanse pryse en natuurlik die hittegolf en die voorspellings wat daar aan die gang is. Terwyl ons bees- en skaapvleispryse hier so stadig opwaartse neiging toon. Nou, mielies, die huidige toestand in Amerika is bo verwagting goeie mielietoestande, so 68% van hulle mielieoes sien hulle as goed tot uitstekend. So 3% een bykie swakker, maar dit op die oomblik gaan het nog redelik goed daar, ten spuite van die hittegolf, so moet nie mislei word nie. Hier by ons, so 45% van die verwagte wit mielieoes gelever, so het nog nie eens die helfte nie. En dan weer, terwyl die pryse nou styg, wees versigtig, vir eindag is dit. Stadige stygings wit mielies 3360, geel die by 3400, nou weer, dit is te duur vir wit om in die veevoermark in te gaan, so daar gaan nou redelike skommeling in die volgende klompie maande plaas vind in die vraag en aanbod, met jou waarschijnlijk meer wit mielies wat oorgedra gaan word, is wat ons op die oomblik dink. En die geel mielieprys, die by 3460% is gelever, so die oestdruk behoort een bykie verby te wees. Nog steeds bekommerd is, ons is nie kompeterend op die uitvoermark nie, so daar gaan minder uitvoere wees, en ek dink dis maar soos boere en handelaars allemaal terughou vir die sogenaamde Super El Nino, en die mens moet maar oppas, ek wees versigtig. Dis al wat ek wil sê, ek het al baie keer gesien, dit goed verloop anders is wat allemaal verwag. So ja, boere in Amerika doen ook redelijk goed, hulle is redelijk boe, hulle 5 jaar gemiddeld is, dit lyk daar groter oes as laas jaar, hulle vooruitzicht is natuurlijk ook redelijk goeie voorrade, bykie laar goeie uitvoere na China nou weer aan die gang gekom. So sojabone, minder van een opwaartse trajectie, so bykie door China gedryf. Hier by ons het die prijse redelijk gestyg, gevolg op Amerikaanse prijse. Ons is hier op pad dat 7500 rand per ton van soja te verhandel, onthou nie lang terug nie, was ons op 6800. Natuurlijk oestdruk, traditioneel wat ons altyd sien, 90% van die verwagte oes is gelever. So in die geval van sojabone, dit is die grootste deel in die silo's. Sonneblom ook redelijk klaargestroop, hier by die 90%. Pryse die laatste het redelijk gestyg, dan vastgesteek nou die laatste week of wat hier by 9400 rand per ton. Onthou ons het heel wat onder die 9000 gaan draai, nou dieselfde maar. By vooral soja en sonneblom het oestrik een redelike effek. Dus ons praat oor koring in Amerika, het is die vooruitsigte redelike stijging in prijse, hulle gaan die kleinste koring oes sedert 1970 insamel. En dit het natuurlijk rimpeldeer, ook verharde rooi koring, wat daar die prijse laat stijg. Die dilemma is natuurlijk die Amerikaanse prijse stijg, maar die Oost-Europese en Russische prijse stijg nie, en het maak dat ons invoertarief baie oneffectief is. So daar is redelike piekie knyp in voorrade by koring. Hier by ons die prijs dan ook gestyg, skies December, na bo die 6000 rand per ton. Ons was een hele klomp weke terug laas hier gewees. So kom ons kyk, ek hoop dat het nog redelik kan stijg hier na December toe, want is daarom beter as 5800 rand per ton. Dan aardappelpryse ook, bykie opwaartse neiging, hier gewoonlik in Augustus, begin hy met 'n redelike sterk opwaartse tendens, is natuurlijk hier die winterse oeste wat uitkom kleiner is, prys het begin opbeweeg na 50 rand op 'n 10 kilogram sakkie. So bees- en skaapvleispryse hoër, terwyl hoender en varkvleis onder druk is. Goeie nuus, klas A beesvleisprys styg hier na 67 rand per kilogram, die beste in sekere jaar plus. Voor Beck en Lou. Klas C blyf my interessant, 60 rand, baie naby aan klas A. En natuurlik speerkalvers, die by die 47 rand per kilogram word rapporteer. En my vraag is aan julle, is dit nie 'n nuwe rekord nie? Ek kan nie onthou dat ons al 47 rand per kilogram vir speerkalvers gekry het nie. So dit het nou weer alles op sy kop gedraai, so jy moet na jou som gaan kyk as jy wil voer van jou speerkalf 47 rand per kilogram. Min risiko, verkoop die kalf, sê die geld jou sak, en daar gaan jy. Natuurlijk is die vraag ook, in die volgende weke gaan daar meer beeste mark toekom verslagtings, vooral met die meer realistische quarantaine regulasies en enstof wat meer toegankelijk is.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Draai die bladzij om en haal my pen uit om een liedjie te skryf. En ek dink so by myself, waar moet ek

van hierdie plek, so ek wil gaan probeer en kyk hoe wat hulle is en wat hulle doen en hoe hulle dit doen en hoe dit proe. Ons het maar ons plekke waarna ons gewoonlik gaan, maar het is altyd goed om iets niets te probeer. Platbome, polka, verkykers, tees en die banjo, capriola, 41 met 2.

0: Dat is Annelie van Rooyen met Neem My Op Vlerke. Altijd lekker om na haar te luister. Haar uitstekende muziek. Ons gaan die rekeningen betaal. Net daarna gaan ons 1 miljoen handen vir Rassie speel van Leon Soeters, nieuwe treffer. Ja, na hierdie prachtspel en rugby, C4 ring die naweek. En dan nog Driekus wat ook gewen het. Is het net een bokkeboe en een rassieboe en een Driekusboe. So hierdie een keer gaan speciaal vir hom. Ons gaan eerst die rekeningen betaal. Natuurlijk alles met die complimenten van Namibian Tering Agency, maak ons vir jou dit moontlik om elke dag saam met jou te kyk. Dit is 2 en 4, is 'n absolute voorreg om deel te wees van dit, en agter die mikrofoon in te skuif, en saam met jou te kyk weksdae hier op jou gunsteling internet radiostasie, reg oor die wêreld, 168 lande, waar ons uitsaai, waarvan 80% in die Wes-Kaap is, en ek moet nogal sê, ons is nogal baie trots op dit. Right, kom ons met al die rekeninge, net daarna miljoene hande vir Rassie.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Jy is 'n doring, jy is 'n dussel.

0: gordijnen.
1: Als ik trek gordijnen, doen we John Boucher. 24 minutes past 3 in the morning, in the afternoon. Alles met die complimenten van de Namibian Clearing Agency. Onze stans bezig met Bicky Licky.
2: Bicky Licky.
1: Yes, die antwoorden komen ontzaglijk vinnig in. Ik moet zeggen, het is letterlijk een kwestie van secondes tussen elkaar. Dat hulle deurkom op die WhatsApp-lijn en op TikTok. So, well done aan allemaal wat zover dit recht het en verkeerd het. Ek gaan vir julle nou sê wie die winner is. Hier is jouw snippet vir vandaag, jouw leidraad. 80 song. En prachtige dame. Sy was jong geweest daai tyd. Sy het groot naam gemaakt met die liedjie. En ons allemaal het gedans met ons handen so langs ons sye, dat ons gemaakt soos hierdie liedjie dit sê. So hier is hy vir jou weer.

0: RTCFM, Nice.
1: Presaandelijke goeiemorgen, jou. Er is op die kop 4 uur. Er is tijd voor Nice op RTCFM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Nou, kom eens kijken wat er in Pai aangaan hier. Die verkeersverslag wat aan ons verschaft wordt, door iTraffic. Ons begin nu op een punt. Ik ga hem eens zo van een kant af wat. Hier op laatste in waar we gaan ons vanmiddag. Kom eens kijken. Gauteng, die N12 zuidelijke voorbijgang. Hier het onze probleem. In de westelijke richting, die afrit vanaf die R59. Een stilstaande voertuig op die N12. Wes, dit is net voor die afrit bij Kumaru. Daar die stilstaande voertuig gaan problemen veroorzaak tijdens spitstijd. So, probeer maar daar so'n bietjie bedagsaamheid aan die dag lê. Wees versigtig. Ook op die N12, steeds op die N12 in Gauteng, westelijk afrit by die R21. Een stilstaande voertuig ook daar op die N12, west van Ronnebult. Een skouer van die pad is gesluit. En neem kennis van die R21 in Gauteng, suid afrit by Nelmapiusweg. Stilstaande voertuig op die, kan skryf gauw mooi, op die R21 suid. Daar die kan probleme veroorzaak. Dan wees asseblief op die uitkijk vir padwerke in KZN op die N3 Suid, afrit by die N2. Daar die word problematies gedurende spitstyd, vooral daar net na die afrit vanaf Henry Pennington.

0: maar welkom in jou. Het is pas ingeskakeld. 34 minuten na 5, nee, na 4. 34 minuten na 4. En dus natuurlijk tijd voor draai. Ons gaan dit een beetje rustiger vat vanmiddag. Kom ons kijken of jij vanmiddag die woord kan krijgen, die ooreenstemmende woord in die titel van die liedje. Ik kan het makkelijk maken vandaag, niet moeilijk nie. En baie dankie Johan Smith, jou boodskap. Johan, jy is reg, hy wacht vir ons, hy is ingeskakeld, Johan Smith van KZN. Kom ons kyk hoe slim is jy, wie sy vingers is eerst op die knoppie, wie ken sy muziek blitsvinnig, en kan blitsvinnig reageer. Kom ons kyk, nou vanmiddag sy woord draai te doen met die naweek. Mense, weet jy wat, ek het die naweek die klomp sport geniet, het was nou eindelijk een uitsonderlijke naweek vir die Suid-Afrikaners. Ons die jong bokke het gewen, die senior springbokke het gewen, F1, daar was F1 gewees, en daar was interessante verwikkelinge ook daar gewees, met Kimi Antonelli, wat maar weer uiteindelijk die knoop deurgehake daar, maar het was helaas een baie interessante F1 sondagmiddag gewees, nee. Dan was daar die Karibekerwedstryde wat afgeskop het, en Vrystaat wat gewen het sondagmiddag. Niet te slecht nie, die Leeuws, een beetje vir die Leeuws kaf gedraf daar. Interessante, baie lekker interessante sportnaweek. Dan Driekus, wat ook natuurlijk sy geveg gewen het, vroeg sondagochtend. Nou ja, die woord waar ek soek, kom juist uit hierdie geselsie nou met jou. Wat is daar die woord waar ek soek? Dit is verskuil in die titel van die liedjie. Ons gaan luister na een van Rolf Harris, dan na Chris Rea, en dan een liedjie van Marty Robbins. Marty Robbins. Die woord is verskuil in die titel van die liedjie. Dat weet my. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandagse woord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.
2: There's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says, "Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate."

Ja, binnenkort, handelsbreek. En dan kijken we weer naar die verkeerde slag. Ons brengt veel muziek. Ja, Steve van de Merg, kunstenaar, verjaarsdag niet. Maar 5 uur vanmiddag natuurlijk, Jonies, weer in Afrikaans. Kom ons, kijk een beetje naar die winnaar van vandaag zijn woorddraai. En allemaal wat deelgeneem het. En hoe dat hoe gevaar het natuurlijk, nee. Hey, is nou de moeilijke inderdaad. Ik nou weer eigenlijk amper gespeeld. Kom, begin eens weer met Klaverkas Canaris. En dan, als je nou... Voordat ons die liekie neem. Die laatste liekie in woordraai bedoel ik nou. Goed, in die eerste plek vanmiddag wel gedaan. Aan niemand anders te nemen. Ik vind het bekijs. Norman, mij wel. Norman, de Doreen van Durban, wat ook een slag weer deelneem. Norman is sommer hier in die eerste plek. Op sy hakke was het Johan Smit van KwaZulu-Natal. Die rechte woord waar ik soek is sport of sport. Sport of sport. Nou, dat het voorgekom in alle liekies. Rolf Harris, take me... Kangaroo Down Sport. Chris Ria met Girl in a Sports Car. De laatste liedje gaan over is Marty Robbins, a white sports coat. Nee? Maar ook dan vanaf net kijk, in die derde plek het ons gaan 2 deelnemers. Gelijktijdig derde is Alta Clarence hier van Hartbeespoort en Ronel Pieters van Bloemfontein. Al 2 die mensies is gezamenlijk in die derde plek. In die vierde plek het ons ook een luisteraar. Dit is voor de eerste keer in lang tijd weer eens van hom hoor. En dit is natuurlijk ons ou vriend Johan Nagel. Hy het nou Mibby uit. Hy sê, hy het sy eie bike gebouw, sy eie motorfiets. Hy wijs my nog al een foto. Nekies, man. Nekies, Johan. Nekies is in die vierde plek. Dit is Johan Nagel. Hy is in die vierde plek, die correcte woord is sport of sport. En daarna is het tyd vir handelsbreek. Ze gaan een bykie muziek neem en dan is het tyd vir een verkeersverslag. Kom ons luister na. A White Sports Coat and a Big Foundation van Marty Robbins.

0: KissFM Nuus.
1: Dat is hartelijk goedemiddag aan jou. Er is op die kop 5 uur. Je is ingeskakeld op KissFM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor jou 5 uur Nuus.

0: Is aan het gaan over Artis FM, jouw stasie, die Big Valley Radio. Ons het aangehaad, die winner van voordraaise keuse van muziek. Een van Neil Diamond. And the Story of My Life, aangevraagd door Norman Turin van Durban. Welke dan, Norman? Ons gaan die tweede, derde en zelfs vierde plek deelnemers. De keuze van muziek speel net na 6 vanavond. Kom ons kyk gou na die streeks weer, wat die weer in die streek gaan doen vir hierdie week. Dis hier na die Bespoort Noordwest, en dan wyk ons ook een bietjie uit daar aan Brackenfellse kant toe, in die Weskaap vir die luisteraars van jou stasie. Ons kyk ook dan na die weer in Riebeek West. Goed, kom ons kyk wat gaan aan op die weerfront. Wel, wat daar die bespoort aan betref, ek dink dit is steeds hoër dagtemperature as aanvankelijk. Dit begin toeneem weldra, maar dit bly nog matig tot warm. Morgen, die 21ste juli, minimum van 10, maximum 23, wat hier in Arties voorspel word. Woensdag 24 maximum, minimum 10. Donderdag 24 ook, so ook vrijdag maximum van 24. En dan koeler temperature oor die komende naweek. Sondag en saterdag lyk dit my soos 22. Kom ons loer gou in daar in Brackenfell. Is daar vir die luisteraars van jou stasie, hoe julle weer sake daarna uitsien vir hierdie week wat op pad is. Goed, dinsdag môre minimum 7, maximum 17 bewolk. Is maar koud terug daar in Brackenfell. Woensdag gedeeltelik bewolk, maximum 15, 7 in die oggend. Donderdag 13 deur die dag, oelala, dis koud, dit bly bewolk, geen reën nie hoor. Vrijdag 18 maximum, saterdag 21, het raak bietjie warmer, sondag self 22. En daar die drie dae wat sonskyn daar is, so die naweek wat kom, lekker sonskyn weer, vrijdag, saterdag en sondag, maar geen reën in die vooruitsig nie. Dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, kom ons kyk wat gebeur daar in Riebeek West. En dan in Riebeek West, morgen dinsdag, een sonskyn dag, 7, maximum 17, woensdag gedeeltelik bewolk, koelerig, maximum 14, donderdag maximum 13, nogal bewolk, donderdag so koud, nog steeds in Kaapstad en sekere dele van die Weskaap, vrijdag 18, saterdag nogal warmer en selfs ook sondag 8:23, sondag 9:24, so die weer word so bietjie aan die verander, daar in Riebeek West area teen saterdag en sondag. Dit is dan alweer die streeks weer aan betref, net na 6 vanavond, net na die 16 nuus, kyk ons na jou nationale weer. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem, en dan kom ons terug met nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Kom vlug van die geraas. Kom dans lekker. Kom sing saam, net hier, by Arties FM.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Dis ons gangel by Hardy se FM, jou stansie hier by Valley Radio. Die tyd het aangestap, daar is nou so amperkies 35 minute na 5. Ons het na twee nuwe liedjies geluister. Dit was Zaan Sonneke, Skarlien van Jaarsveld oor mekaar en daar is niet een van Bok van Blerk, Hart van een Leeuw. Ons kyk, bykie wat gaan aan hier op die sportgebied, wat het gebeur wat die sport dan betreft.

Wel, gisteren was die wereldbeker in strijd van die soccer wereldbeker. Spanje wat natuurlijk gewonnen. Ik denk dat was 1 doel tegen 0. Maar daar was die euforie van 2010. Nou, 16 jaar later brand die vier weer. Dat is die fiesta vier lekker hoog in steden zoals Madrid, Barcelona en Valencia. Spanje heeft een tweede wereldbeker sterren tot op zijn trui. Nadat hij voor Argentinië, die verdedigende kampioenen, hebben de komende tijd met 1-0 in die eindstrijd van die internationale sokkerschouwspel gekloppen. Ferran Torres, zijn doel in die 160ste minuut van die wedstrijd, of twee strijd, heeft toegezien dat Lionel Messi zijn wereldbeker hoofdstuk niet een sprookjes einde het nie. Terwijl die Argentijnen ook vereens niet een merkwaardige terugvechtpoging en die doodsnukken van een wedstrijd kon loods nie. Wel gedaan dan aan Spanje, want uiteindelijk die wereldbeker kroon voor zichzelf geneem het. Dat was ook motorsport gisteren weer geweest in Kimi Antonelli, want weer die knoop deurgehaak het. Stroop zoet voor een Mercedes'se jongeling, maar galbitter voor zijn spanmaat George Russell. Wat natuurlijk uit die wedtrein is. Er was zondag op Spa-Francorchamps die verhaal van die Mercedes-trainspan in die Belgische Formule 1 Grand Prix. Die 19-jarige Antonelli het sy 6e oorwinning in vanjaarse Formule 1 reeks behaal en sy voorsprong op die kampioenskroon, of die kampioenskapskroon, een stevige opstoot gegeen nadat het oor die afgelopen 3 wedrennen gekrimp het. Charles Leclerc van Ferrari was zondag 2e, gevolgd door Max Verstappen in die 3e plek. Lewis Hamilton 4e en Oscar Piastri 5e, Isaac Hadjar daarna en Lando Norris. Dat was Antonelli's eerste oorwinning sedert die Monaco-wedren vroeg in juni, nadat hij in Spanje uitgeval het, een 3e plek in Oostenrijk behaal het en geen punten in die Britse Grand Prix verdien het nie. Wel gedaan aan jou, Kimi Antonelli.

Je gaat natuurlijk zo'n beetje... Je moet luisteren naar Armand Steenkamp volgende. Met daar die prachtige een van hem. Poetie C. Dit is een meerman. En daarna gaan ons kijken of schuif je handelsbreek kan brengen. Voordat het oorbeweeg naar kutsverzoeken.

0: Cactus FM, Nice.
1: Dat is aardig, goeie hand aan jou. Er is op die kop 6 uur in tijd voor Nice op Cactus FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.
0: Pas geland, Inc.

Kom eens kijken vanavond naar je financiële aanwijzers. Hier op je gunsteling radiostatie. En ja, ik denk ons zit een klein beetje van een probleem met die huidige. Maar kom eens kijken of dit nog steeds diezelfde blijkt te wees. Die randse verhandeling tegen die dollar is R16,52. En dan die rand tegen die Britse pond, R22,17. Die rand tegen die euro is R18,85. Die rand tegen die yen is steeds 10 cent. Dan die prijs van goud is $4,011.99 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $88.10 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6. Die volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word morgenoggend om 7 uur.

was niet meer daar. Nee, dat was niet meer niet. Dat was, dat klinkt ze niet meer. Nee, is niet meer niet. Zo lang laatst hoor, het klinkt niet, nee, is het niet. Ja. Maak zo maar een grap, ja. Het was Duran Duran met Hungry Like a Wolf. Aangevraagd hier om de tweede plek deelnemer aan boord draai Johan Smith van KZN. 13 minuten na 6. Ons gaan ook gaan kijken naar morgense weer. Aan ons verskaf dier ChatGPT vanavond. Dus nee, ik ga proberen kijken of ik hier weer kan toegeven. Die is daar voor ons niet. Die volle prentje niet. Dus ik heb een beetje van een probleem daar. Kom eens kijken of ons morgense temperatuur voor jou kan geven.

Ja, hier in Hartbeespoort, ek dink ons gaan sommer hier begin harties, wat ons temperatuur hier aan betref, minimums en maximums, morgen natuurlijk die 21ste juli.

0: Nou, môre na die sport, lyk dit vir my soos 23 maksimum. Ons maak dit 100% seker van daardie temperatuur, dis 23 maksimum en 10 in die oggend. Dis hoe sake in harties lyk môre. Kom ons blaai gou aan. Net hier na die ander dorpe en stede toe. Johannesburg 6 maksimum 20, Pretoria 9 24. Dan Rustenburg 10 24. Hartbeespoort het ons reeds vir jou gesê, het lyk vir my het raak nog warmer môre daar, het kan tot 26 raak môre. Polokwane 12, 25, Nelspruit 10, 32, Bloemfontein 8, maximum 20, Kimberley 12, 22, Appington 14, 27, Durban 16, 22, Pietermaritzburg 8, 25, Richards Bay 17 en een maximum van 24, Oos-London 14, 18, Oos-London 16, nee, dis Richards Bay, nee, Port Elizabeth is 14-18 en Oos-London is 16-19. George 8-17, Kaapstad 13, maximum 15. En er is dan jou minimum en maximum temperatuur aan jou verskaf deur ChatGPT. Goed, ons gaan handelsbreek neem en dan kom ons terug muziek. Nieuwe een van Zondagkraal. Swim is volgende. Dis niet die een van hulle. Swim, swim, ja nie swim.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take

0: dat is dan Harry en er geweest wat al te aangevraagd. Lekker stukje boerenmuziek. Nou, kom ons bij kunstenaar Driespel. Ik wil gewoon die volgende doen voordat ons hier die Driespel neem. Harry is even met ook een gezamenlijke besluit genomen dat ons voortaan ook AI-muziek gaan spelen. Kunstmatige intelligentiemuziek. Baie mense wat baie moeite insit met die skryf van die type muziek. En dan net nodig het dat dit gespeel word, gehoor word daar buitenkant. En ja, ons het een tentatief besluit dat ons gaan wel welke kunstenaars een kans gee hier bij Harties FM. Een van hulle is Sharika van Spreeuw Muziek, wat drie liedjes uitgereik het. Ik wil graag die drie vir jou speel vandag. En laat weet me wat je daarvan denk. In die kort tydjie op 0615112602. Kunstenaar Driespel vanavond, Sharika van Spreeuw Muziek. Ons gaan wegval met Ek Roep Na Jou Uit, Dan Hak en Toon Se Tees, en dan gaan ons afsluit met die liedjie Vir Altyd. Al drie is relatief nieuwe muziek vanavond. Oké, so dit is dan deel van vanavondse Kunstenaar Driespel. Geniet hem samen met mij en dankie vir die saamkuier.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

En zo komen we aan het einde van vandaagse programma. Dus het einde van Huis Waard Samadijn hier op maandag die 20e juli. Ja goed, ik hoop je gaat een heerlijke avond verder. Een fantastische maandagavond voor jou. Baie lekker nagerus, blijf maar warm. Hartelijk weer sport, want bedags niet meer zo koud raakt hij. En ja, maar niet te min in die ander is hij nog baie geniepsig en vroegochtende baie koud. So hou maar voor jezelf warm. Ek hoop jy gaan jou aand geniet, onthou Dewald Marit sal hier wees vanaf 7 uur vanavond en sy program pad langs, sy gaan saam met jou kuier tot so 10 uur, so jy kan lekker tyd saam met hom spandeer vanavond en dan kry ek jou morgenmiddag weer voor die radio morgenmiddag om 4 uur vir die program Huiswaard Samadijn. Ja, hierdie week het ek 2 kunstenaars onderhoude, morgenmiddag 4:15 kom kuier die kunstenaar Philly vir my en dan Rigan Brissou wat woensdagmiddag 4:15 draai kom maak hier in Huiswaarts Samadijn. So, lekker 2 onderhoude wat voor en nog hierdie komende dinsdag en woensdag. Ek hoop jy gaan een heerlijke aand hê en succes, ek kry morgenmiddag 4:00 weer voor die radio. Net aan die handelsbreek gaan ons uitspeel met een van Eddie Cochran uit die 60er jare, Summertime Blues. Vanhou groet ek

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

weggegaan. En al wat jy doen, ek sê maar niks, laat het met jou goed gaan. Sien jou weer.

Ma wie is die duivel? En wie zal die liefde kom redden? Maar leef dan maar zoals je wil, jij zal altijd laatste lachen. Ik hoor sirenes iewers in die nacht, en ik wonder wat het was.

skielik vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

het lag in mijn kop, maar ondersteun haar met mijn mond. Ik zei, Heinkie, hoe kom al die moeite? Je lijkt dan zo gezond.